0: Want als ik verlies, dan is er anker op Paris.
1: Tauschers Plattenkiste.